0: Six.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Vlaamse Antenne 1.
3: Goeienacht.

Vlaams Ardennen 1.

0: 101.be.
1: Alleen maar hits, classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vaanse Ordene 1.
3: Goeienacht.

night, everyone.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week Albert Heijn aan de Westen Retail Park in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse. Vlaamse Antenne 1. Goedemorgen.

0: Bergtenhouten tot de Rinkelberg. Overal Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Lekker hits en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan Vestering, Retail Park N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen. Vaanse ordenen in.
2: Goedemorgen.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Radio 501.be.
1: Dance and Classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Cees in Ronsen.
3: Het aantal burn-outs explodeert. Van 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 7%. Blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
4: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren door een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
3: Het aantal jonge werknemers stijgt vaak sneller dan het gemiddelde. Nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievens-Houtum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dan dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
5: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij de verdachte destijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in hoe tijd moet rekken met dat onderzoek.
3: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. Het Israëlische leger heeft zeker 3 opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg met humanitaire hulp en zo'n 500 activisten aan boord. Israël onderschepte een 40-tal boten. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via de website. En afgelopen nacht is een asteroïde nipt langs onze aarde gevlogen. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed die op zo'n 90.000 kilometer afstand passeerde. Dat is de wetenschap echt vlakbij. Zo staat de maan bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er was wel nooit gevaar dat die asteroïde op de aarde zou botsen. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maximaal rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk zonniger en warmer. Vrijdag en in het weekend tot 26 graden.
1: Het nieuws uit de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 vraag.

0: versnelling hoger.
1: Een losgebroken wallaby, maandagochtend de treinkeren stilgelegd. Het virtualmité in Ronsen wil de eeuwenoude traditie klaarstomen voor de toekomst met nieuwe ideeën en een jongere. En inbrekers hebben tijdens het hemelvaartweekend toegeslagen in de restaurant Chopin op de Grote Markt in de Ronsen.
0: Ludo Daalman.

Eijnen heeft een losgebroken wallabie maandagochtend het weer even slecht. Vrijwilliger Robbe van Kleemputten van SOS Wilde Dieren kon het dier uiteindelijk veilig vangen en terugbrengen naar zijn eigenaar. Volgens Robbe raak je een wallabie best voorzichtig aan en grijp je hem het veiligst bij de staart. Het dier was ontsnapt uit een tuin vlak naast de spoorweg en zorgde ongeveer een uur voor hinder op het spoor. Ik ben

0: reclame.
1: Schat, het water is...
2: Wordt er nu eens geen hoogte om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk.
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in alles. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming en sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairbaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: buiten of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: In Eijne heeft een losgebroken wallaby maandagochtend er even stilgelegd. Het virtueel comité in Ronsen wil de eeuwenoude traditie klaarstomen voor de toekomst met nieuwe ideeën en een jongere ploeg. En inbrekers hebben tijdens het hemelvaartweekend toegeslagen in de restaurant Chopin op de Grote Markt in Ronsen. Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. Het wordt 15 graden.
0: Ludo Dahlman.

Viertelcomité in Rome. De eeuwenoude traditie om de toekomst met nieuwe ideeën en een jongere ploeg. Onder leiding van voorzitter Nele Ofjes wordt onder meer de tekenwedstrijd Nieuw Leven ingeblazen en kijkt het comité zelfs naar toepassingen met artificiële intelligentie. De organisatie wil vooral meer jongeren betrekken bij het Viertelverhaal zonder de traditie zelf te veranderen. Ook jonge comitéleden krijgen nu een belangrijke stem binnen de werking.

0: je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: 101.be.
1: Alleen en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Zo mogen gevangenen alleen nog hun voornaam kennen en krijgen de cipiers een code van 5 cijfers opgespeld. Dat heeft justitieminister Verlinde beslist, schrijft het Nieuwsblad. Het zijn maatregelen om de cipiers te beschermen. Want doordat criminelen hun volledige naam kennen, werden sommigen de voorbije maanden ook buiten de gevangenis geïntimideerd en bedreigd. Verlinde wil de maatregel uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
4: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
3: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
5: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte destijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
3: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
6: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
3: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2e moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig, omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maxima rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.
7: Het Virtelcomité in Ronsen wil de eeuwenoude traditie klaarstomen voor de toekomst met ideeën en een nieuwe ploeg. In Eijnen heeft een losgebroken wallaby maandagochtend het treinverkeer even stilgelegd. En inbrekers hebben tijdens het hemelvaartweekend toegeslagen in de restaurant Chopin op de Grote Markt in Ronsen.

Het Virtelcomité in Ronsen wil de eeuwenoude traditie klaar, de toekst met nieuwe in jongere ploeg. Onder leiding van voorzitter Nele Ofjes wordt onder meer gevrijd leven ingeblazen en kijkt het comité zelfs naar toepassingen met artificiële intelligentie. De organisatie wil vooral meer jongeren betrekken bij het Virtelverhaal zonder de traditie zelf te veranderen. Ook jonge comitéleden krijgen nu een belangrijke stem binnen de werking.

0: Albert Heijn ook naar de rondselen ingrediënten voor een beter leven. Voor...
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Aarde 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseaardenne1.be.

0: werk je in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Cyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Het Viertelcomité in Ronsen wil de eeuwenoude traditie klaarstoken met nieuwe ideeën en een jongere ploeg. In Eijnen heeft een losgebroken wallabie maandagochtend het treinverkeer even stilgelegd. En inbrekers hebben tijdens het hemelvaartweekend toegeslagen in de restaurant Chopin op de Grote Markt in Ronsen. Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. Het wordt 15 graden.
0: Ludo Daalman.

So you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me?

Einde heeft een losgebroken babi maandagochtend het verkeer even stilgelegd. Vrijwilliger Robbe van Kleemputten van SOS Wilde Dieren kon het dier uiteindelijk vervangen en brengen naar zijn eigenaar. Volgens Robbe raak je een wallaby best voorzichtig aan en grijp je hem het veiligst bij de staart. Het dier was ontsnapt uit een tuin vlak naast de spoorweg en zorgde ongeveer een uur voor hinder op het spoor.

0: Zoek je als handige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: Goedemorgen.

0: kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaante.
1: Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Hun volledige naam verdwijnt van de badge. Daar komt alleen nog de voornaam op en een code van 5 cijfers. Dat heeft justitieminister Annelies Verlinde beslist. Om het gevangenis te beschermen, zegt ze.
2: We hebben de laatste jaren een duidelijke toename gezien van ernstige incidenten waarbij gevangenismedewerkers worden geviseerd. Zo was er onder meer een wagen van een personeelsmedewerker die in brand werd gestoken. Ook in de privéomgeving van familieleden waren er bedreigingen. En dat is wat we absoluut niet kunnen aanvaarden.
1: Verlinde wil de maatregel ook uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Er is afgelopen nacht een zware ontploffing geweest in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar de straat ligt vol glas van gebroken ramen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en wat de oorzaak is. 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie in Vlaanderen heeft geen juist diploma, dat schrijft De Morgen. Als een korps trekt, neemt een commissaris vaak tijdelijk over, maar op die interimperiode staat geen maximumtermijn, waardoor veel tijdelijke vervangers lang aanblijven en dus niet de juiste opleiding of brevetten hebben. De vakbonden vragen daarom strengere regels en meer controle. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uit konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
3: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
1: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatdijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maximaal rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden, donderdag zon en wolken, het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maximaal tot 26 graden.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de
5: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd 1 versnelling hoger.
6: Inbrekers hebben tijdens het hemelvaartweekend toegeslagen in restaurant De Grote Markt in de. Het viertelcomité in Ronse wil de eeuwenoude traditie klaarstomen voor de toekomst met en een jongere ploeg. En in Einde heeft een losgebroken wallabie maandagochtend het treinverkeer even stilgelegd.

0: Albert Heijn, Oude en Ronse. Altijd maar voor je.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baar hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovatie, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baar zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem en sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.

In de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groen, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluis.

0: Bergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Tijdens het hemelvaartweekend toegespaar op de Grote Markt in de Ronse. Het Viertelcomité in de Ronse wil de eeuwenoude traditie klaarstomen voor de toekomst met nieuwe ideeën en een jongere ploeg. En in Einde heeft een losgebroken wallaby maandagochtend het treinverkeer stilgelegd. Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele opklaringen verschijnen. Het wordt 15 graden.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en de nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 79.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij. Alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: boekje als zelfs opslagruimte in aan. Oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak in je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we help, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 6.3 voor Oudenaar.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Orde. En César Snoeklaan in Rol.
2: Vrijwilliger Robbe van Kleef van SOS Wild Dier kon het dier uiteindelijk veilig vangen en terugbrengen naar zijn eigenaar. Volgens Robbe raak je een wallabie best voor zich en grijp je hem het veiligst bij de staart. Het dier was ontsnapt uit een tuin vlak naast de spoorweg en zorgde ongeveer een uur voor hinder op het spoor. Het Virtelcomité in Ronsen wil de eeuwenoude traditie klaarstomen met nieuwe ideeën en een jongere ploeg. Onder leiding van voorzitter Nele Ofjes wordt onder meer de tekenwedstrijd Nieuw Leven ingeblazen en kijkt het comité zelfs naar toepassingen met artificiële intelligentie. De organisatie wil vooral meer jongeren betrekken bij het Virtelverhaal zonder de traditie zelf te veranderen. Ook jonge comitéleden krijgen nu een belangrijke stem binnen de werking. Inbrekers hebben tijdens het weekend toegeslagen in restaurant Chopin op de Grote Markt in de Ronsen. De daders braken in de kelder binnen en gingen aan de haal met een grote voorraad sterke drank en aperitieven. Uitbaker De Latte spreekt van zware braakschade nadat de versterkte kelderdeur volledig werd vernield. De politie en het gerechtelijk labo onderzoeken de zaak verder, maar voorlopig zijn er geen beelden van de daders. Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. 15 graden.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1.

0: het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudena aan de Westerring Retailpark N60.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Het gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitair werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor

0: liefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Langs Antenne 1. 105 voor Ronse Kluisbergen en 6.3.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora dat voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je... Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 810 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Minder praten, meer platen.
1: 105, 106.3. En online Vlaamse Ardennen 1.be.
3: Alleen maar hits en classics.
1: Vlaamse Ardennen 1. Goedemorgen.

0: www.radio501.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Het Virtelcomité in Ronsen wil de eeuwenoude Tradarom voor de toekomst met nieuwe ideeën en een jongere ploeg. Onder leiding van voorzitter Nele Ofjes wordt onder meer de tekenwedstrijd Nieuw Leven ingeblazen en kijkt het comité zelfs naar toepassingen met artificiële intelligentie. De organisatie wil vooral meer jongeren betrekken bij het Virtelverhaal zonder de traditie zelf te veranderen. Ook jonge comitéleden krijgen nu een belangrijke stem binnen de werking. In Eijnen heeft een losgebroken wallabie maandagochtend het treinverkeer even stilgelegd. Vrijwilliger Robbe van Kleemputten van SOS Wilde Dieren kon het dier uiteindelijk veilig vangen en terugbrengen naar zijn eigenaar. Volgens Robbe raak je een wallabie best voorzichtig aan en grijp je hem het veiligst bij de staart. Het dier was ontsnapt uit een tuin vlak naast de spoorweg en zorgde ongeveer een uur voor hinder op het spoor. Inbrekers hebben tijdens het hemelvaartweekend toegeslagen in restaurant Chopin op de Grote Markt in de Ronsen. De daders braken in de kelder binnen en gingen aan de haal met een grote voorraad sterke drank en aperitieven. Uitbater Dieter de Latte spreekt van zware braakschade nadat de versterkte kelderdeur volledig werd vernield. De politie en het gerechtelijk labo onderzoeken de zaak verder, maar voorlopig zijn er geen beelden van de daders. Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. Het wordt 15 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versie.

0: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3. En online VlaamseArdennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

puin of aan de woning? Enel in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: zoek je als zelfstandige opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Hermans stopt meteen met optreden. Alles wat nog gepland stond, wordt geschrapt. Dokters kijken nu hoe ze zo kwalitatief mogelijk verder kan leven. Margriet Hermans is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Broodaars van Child Focus.
3: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
2: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen, dan kan je Child Focus bellen via 116-3x0. Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs komt zo op ruim 2 euro en 1 cent. Ook diesel wordt morgen duurder. Plus ruim 7,5 cent per liter. Tot maximaal 2,19 euro. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis. Terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannes bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
4: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
2: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. Politie en parket onderzoeken de zware ontploffing van afgelopen nacht in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar 2 huizen raakten wel zwaar beschadigd en in de buurt vlogen verschillende ramen stuk. Ook ontwijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakte er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Wijn, bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

Werk je in de tuin of aan de woning? Er is in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op priester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: is heel de zomer verlof in Eigeld. We gaan ons perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
6: Ja, eindelijk!
5: Bij Ser de Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, beteeg of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vlievende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
7: Sanitairdebaren.be.
8: Vlaamse.
9: Goedemiddag.

0: en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn, Ring Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame, agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Leverarts Karen Geboes legt uit waar ze aan leidt.
3: Een neuroendocrine carcinoom met de agressieve vorm groeit heel snel. Je voelt geen vage symptomen. Je bent plots heel moe, plots veel aan het vermageren. Zo. Je bent plots gewoon ziek, omdat dat komt uit het niets. Je loopt niet al lang rond met klachten.
2: Hermans stopt meteen met optreden. Ze is 72. Voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Broodaerts van Child Focus.
4: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
2: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen? Dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten 1000 zinnen al een tijdje zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar moeilijk. Dat komt door een probleem bij Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit en ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Dat moet vandaag een 20-tal operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannes bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
5: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld... Het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
2: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. In Andalusië, Zuid-Spanje, zijn vorige nacht twee

0: vallen bij een schietpartij. Vier andere mensen raakten zwaar gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van rond de 25. Hij gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat hem bezielde is nog niet duidelijk. Een Engelsman, Michael Beale, is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale werd er onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Het personeel van Albert Heijn Oudenaarde heten jullie van harte welkom. Ook op zondag van 8 uur tot 12 uur 30. Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen.

zoek je als zelfstandig extra voor je nieuwe praktische KMO-units op bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 01.

0: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
1: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
2: Europoint, 20.000 vierkante meter, puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint, Europoint.
3: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
4: Ja, eindelijk!
3: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleinere werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
5: Sanitairdebaren.be.

0: Radio.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Inbrekers hebben tijdens het Welvaartsweekend toegeslagen in de restaurantshop op de Grote Markt Ronsen. De daders braken in de kelder binnen en gingen aan de haal met een grote voorraad sterke drank en aperitieven. Uitbater Dieter De Latte spreekt een zware braakschade nadat de versterkte kelderdeur volledig werd vernield. De politie en het gerechtelijk labo onderzoeken de zaak verder, maar voorlopig zijn er geen beelden van de daders. Het Virtelcomité in Ronsen wil de eeuwenoude traditie klaarstomen voor met nieuwe ideeën en een jongere ploeg. Onder leiding van voorzitter Nele Ofjes wordt onder meer de tekenwedstrijd Nieuw Leven ingeblazen en kijkt het comité zelfs naar toepassingen met artificiële intelligentie. De organisatie wil weer jongeren betrekken bij het Virtelverhaal zonder de traditie zelf te veranderen. Ook jonge comitéleden krijgen nu een belangrijke stem binnen de werking. In Eijnen heeft een losgebroken wallabie maandagochtend het treinverkeer even stilgelegd. Vrijwillig van claimputten van SOS Wilde Dieren kon het dier uiteindelijk veilig vangen en terugbrengen naar zijn eigenaar. Volgens Robbe raak je een wallabie best voorzichtig aan en grijp je hem het veiligst bij de staart. Het dier was ontsnapt uit een tuin vlak naast de spoorweg en zorgde ongeveer een uur voor hinder op het spoor. Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. Het wordt 15 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Wijn of liefhebber? Maar ook voor al je alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken. Op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: 106.3, 105, Vlaamse Ardennen 1.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarde bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Minder praten, meer platen.
1: 105, 106, Vlaamse Ardennen.be.
3: Alleen maar

0: Helemaal binnenland. We gaan ons terras perfect maken. Alle geluie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter, puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Ardennen

0: Radio.1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklade.
3: In Eijne heeft een nachtochtendtrein stilgelegd. Een claimputten van SOS Wilde Dieren kon het dier uiteindelijk veilig vangen en terugbrengen naar zijn eigenaar. Volgens Robben raak je een wallabee wettig aan en grijp je hem het veiligst bij de staart. Het dier was ontsnapt uit een tuin vlak naast de spoorweg en zorgde ongeveer een uur voor hinder op het spoor. Het Virtelcomité in Ronsen wil de eeuwenoude traditie klaarstomen voor de toekomst, nieuwe ideeën en een jongere ploeg. Onder leiding van voorzitter Nele Ofjes wordt onder meer de tekenwedstrijd Nieuw Leven ingeblazen en kijkt het comité zelfs naar toepassingen met artificiële intelligentie. De organisatie wil vooral meer jongeren betrekken bij het Virtelverhaal zonder de traditie zelf te veranderen. Ook jonge comitéleden krijgen nu een belangrijke stem binnen de werking. Inbrekers hebben tijdens het hemelvaartweekend toegezorgd Chopin op de Grote Markt in de Ronsen. De daders braken in de kelder binnen en gingen aan de haal met een grote voorraad sterke drank en aperitieven. Uitbater Dieter de Latte spreekt van zware braakschade nadat de versterkte kelderdeur werd vernield. De politie en het gerechtelijk labo onderzoeken de zaak verder, maar voorlopig zijn er geen beelden van de daders. Vandaag wordt het overwolkt met perioden van lichte regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. Het wordt 15 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Versnelling hoger.

0: Albert Heijn. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Derde Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen.

0: De Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of wat. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Minder praten.

0: nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het Rips uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Orverwin eigen land. We gaan ons terras perfect zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, stip budgets.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Ardennen 1.
6: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oud.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albertijn, Retailpark in 60 Jaarden en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het Virtelcomité in Ronsen wil de eeuwtraditie voor nieuwe ideeën en een jongere ploeg. Onder leiding van voorzitter Nele Ofjes wordt onder meer de tekenwedstrijd Nieuw Leven ingeblazen en kijkt het comité zelfs naar toepassingen met artificiële intelligentie. De organisatie wil vooral meer jongeren betrekken bij het Virtelverhaal zonder de traditie zelf te veranderen. Ook jonge comitéleden krijgen nu een belangrijke stem binnen de werking. In Eijnen heeft een losgebroken auto het treinverkeer even stilgelegd. Vrijwilliger Robbe van Kleemputten van SOS Wilde Dieren kon het dier uiteindelijk veilig vangen en terugbrengen naar zijn eigenaar. Volgens Robbe raak je een wallabie best voorzichtig aan en grijp je hem het veiligst bij de staart.

0: maart. Het dier was ontsnapt uit een tuin vlak naast de spoorweg en zorgde ongeveer een uur voor hinder op het spoor. Inbrekers hebben tijdens het hemelvaartweekend in de restaurant Chopin op de Grote Markt in de Ronsen. De daders braken in de kelder binnen en gingen aan de haal met een grote voorraad sterke drank en aperitieven. Uitbater Dieter De Latte spreekt van zware braakschade nadat de versterkte kelderdeur volledig werd vernield. De politie en het gerechtelijk labo onderzoeken de zaak verder, maar voorlopig zijn er geen beelden van de daders. Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. Het wordt 15 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: liefhebber? Ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Elf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook, daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: tuin of aan. Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Wordt het opnodig van lichtregen of in de namiddag volgen er enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. Het wordt 15 graden.

0: 8 jaar zomerverlof in eigen land. Ons zalige luie lounge zetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.

0: Kids and Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Relpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. De firma die een deel van die test produceert is ermee gestopt en de overheidsdienst Justitie heeft nog geen andere firma aangeduid. Daardoor kan de politie in sommige zones al niet meer controleren. Onder meer de commissaris van Geel Laagdal Meerhout, Xenis, kan ze niet meer bestellen.
3: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen. Bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
2: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd. Maar dat is dus niet genoeg. De reacties op het nieuws rond Margriet Hermans blijven maar binnenkomen. Onder hen ook veel BV's. Margriet Hermans heeft een zeldzame, agressieve kanker en zou niet meer kunnen genezen. Ook Luc Appermond wenst daar veel sterkte toe.
4: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
2: Hermans stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet Hermans. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, heeft een jongen van 14 huisarrest gekregen voor mogelijk homofoob geweld. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Het slachtoffer, ook een jongen van 14, kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden bij de dader. Dat werd ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, wordt verder onderzocht. En het alternatief voor de centenindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven oprekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latree.
5: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centen. Was er een akkoord, dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
2: Dan wordt er normaal gezien over de centindex gestemd in de Kamer. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden, ook morgen nog buien en 18 graden, donderdag zon en wolken, het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één hoger.

0: de zwakste schakel. Ooit is alles klaar, dus je mag blij zijn dat het stopt.
1: Hop niet op een groot spektakel, tijd is slechts een klein obstakel.
0: Ik vroeg het ooit aan een orakel en zij zei we zijn fokt, maar is dat niet goed?

0: gezond en goedkoop. Overijn in Ronse aan de Soeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling. Retail Park N60.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.

0: Zoek je extra opgeruimte in Avelichem? Stora, de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vandaag wordt het overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen uit het westen. In de namiddag volgen er enkele buien. Tussendoor kunnen er enkele zeldzame opklaringen verschijnen. Het wordt 15 graden.

0: ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman is er en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: passende parasol.
1: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamzinne 1.
6: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor...

0: www.kink.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ziekenfondsen snoeien in de voordelen die ze nog geven aan hun leden. Dat staat in zijn grote hervormingsplan. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
4: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene

0: gezondheidszorg van ons land zegt, wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet insteken.
1: Onder meer homeopathie en acupunctuur zouden dus niet meer worden terugbetaald. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. Verschillende politiezones trekken daarom aan de alarmbel. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
2: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen. Bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
1: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd. Maar dat is dus niet genoeg voor alle politiezones. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet vandaag weten dat ze een zeldzame, agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Ook Luc Appermond wenst haar veel sterkte toe.
3: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
1: Herman stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter, Céline, blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet. En de Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Arendsman. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minimaal rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en dan kan het ook tot 26 graden worden.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd één versnelling.

Einde heeft een losgebroken Ballabie maandagochtend het treinverkeer even stil. Vrijwilliger Robben van Klimputten vast wilde uiteindelijk veilig vangen en terugbrengen naar zijn eigenaar. Volgens Robben raak je een Wallabie best voorzichtig aan en grijp je hem het veiligst bij de staart. Het dier was ontsnapt uit een tuin vlak naast de spoorweg en zorgde ongeveer een uur voor hinder op het spoor.

0: of Bebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1. 106 Puri. 105.

regen stroomt als tranen langs de ruit. Het is of de ganse

Het Virtel-comité in Ronse wil de eeuwenoude traditie storst met nieuwe ideeën. De ploeg van voorzitter Nele Ofjes wordt onder meer de tekenwedstrijd Nieuw Leven ingeblazen en kijkt het comité zelfs naar toepassingen met artificiële intelligentie. De organisatie wil vooral meer jongeren betrekken bij het Virtel-verhaal zonder de traditie zelf te veranderen. Ook jonge comitéleden krijgen nu een belangrijke stem binnen de werkgroep.

0: Werk je tuin of aan de woning? Een adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Van de Molenberg tot de Koppenberg. Overal Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.
0: Vandaag

0: jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: De Vlaamse Ardennen 1.
6: Ja.

Medewerkers hebben tijdens het hemelvaartweekend toegeslagen in restaurant Chopin op de auto. Daders braken in de kelder binnen en gingen aan de haal met een grote voorraad sterke drank en aperitieven. Uitbater Dieter De Latte spreekt van zware braakschade nadat de versterkte kelderdeur volledig werd vernield. De politie en het gerechtelijk labo onderzoeken de zaak verder, maar voorlopig zijn er geen beelden van

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesars Snoeklaan in Ronsen.

0: Albert Heijn rond een Oudenaarde. Wij zijn er altijd voor onze klanten.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
0: Vlaamse Ardennen 1.

0: je als zelfstandige slagruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Van Berchtenhouten tot de Rekelberg. Overal Vlaamse Ardennen 1.

0: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Ardennen 1.
6: Goedenavond.

0: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
1: Vlaamse Ardennen 1.

liefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde kompot. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Van de oude Quaremont tot de Berendries. Overal Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Ardennen 1. Goedenavond.
6: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: Vlaamsearden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesar Snoeklaan in Ronsen. Bam, bam.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie

0: praktijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
1: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
2: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
1: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
2: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
0: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen. Goed voor bijna 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt al maar aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet.
3: Deze groei is het resultaat van jarenlange beleid ter ondersteuning van zelfstandigen, zoals een beslissing een paar weken geleden over de moederschapsverlof tot de mogelijkheid om 15 weken te nemen voor een zelfstandige moeders, zoals een werknemsters. Dus de cijfers zijn goed en ze onderstrepen het belang van zelfstandigen.
0: Ook het aantal zelfstandigen in bijberoepen blijft trouwens stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers veel zon en tot 26 graden.
4: Vlaamse Ardennen 1. Altijd 1 versnelling hoger. Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd 1 versnelling hoger.

stars in their eyes.

0: Hits en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesars Snoeklaan in Ronsen.

0: nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

everyone.

0: Amsterdam1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Vonsen.
3: In Deurne, in de provincie Antwerpen, is vanavond een brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de lokale politie. Eén bewoner raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij is niet in levensgevaar. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden ook aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. Dat wordt nu verder onderzocht. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaard. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt, net als de andere ploegen in play-off 2, geen kans meer op de barages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon dan en tot 26 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Radio@1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.
1: Bij Vlaamse Ardennen 1.

Ardennen 1. 106.3. 105. Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Goeienacht.
3: Bij Vlaamse Ardennen 1.